0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn 5e Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. En tot zover het nieuws. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetwisser heeft in een bos een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. En tot zover het nieuws. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.

zijn de headlines uit het nieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer zorgen maken over de stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en veranderende wet- en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En ook wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier van Thailand zijn veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat zij daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten, omdat allerlei vrachtschepen via routes voeren die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren daar nauwelijks schepen door de zeestraat en de weinige voertuigen die de doorsteek wel maakten, voeren allemaal onder de Iraanse vlag. En tot zover het nieuws. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan vooral files door werkzaamheden op dit moment op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Door werkzaamheden op de A27 tussen afrit Veghel en Waardenburg 15 kilometer file. En een half uur extra reistijd op de A16 Breda richting Rotterdam. Door werkzaamheden op de A27.

0: A73 Maasbracht Nijmegen door werkzaamheden 9 kilometer file tussen knooppunt Bezel. Tussen Bezel en knooppunt Tiekelia een kwartier vertraging.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Let's do it.
5: Hey,

0: Dit is DNO.
1: De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet Versterking Lokale Publieke Omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hoogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Forum voor Democratie in Staphorst zou het liefst zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt. Op 25 juli komt er weer een toffe coverband optreden op Park Drenteland in Zorgvliet. De vijfkoppige band Rockaholics zorgt voor een gezellige avond vol herkenbare en swingende rock'n'roll muziek. De band begint om 6:30. Rond 7:30 is er een korte pauze en daarna spelen ze door tot ongeveer 7:30. Kom gezellig luisteren.

zijn de headlines uit het nieuws. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. In Den Bosch, dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, hoedt een grote bosbrand. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Dan nog het weer, vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. Team Zorg en Welzijn van DC Terra Meppel heeft de tweede prijs gewonnen bij de Nederlandse Onderwijspremie 2026. De prijs is goed voor €800.000 en ging naar de leerroute van leren naar levensecht, casusgericht opleiden in de zorg. De prijs vormt een erkenning voor een vernieuwende aanpak binnen het zorgonderwijs. In de leerroute volgen studenten van de opleidingen verzorgende IG niveau 3 en verpleegkunde niveau 4 samen een basisjaar. Dat gezamenlijke startjaar helpt hen om een beter beeld te krijgen van het werkveld en een gerichte studiekeuze te kunnen maken. In het kader van de kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 7:45 en een kaartje kost €32.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet- en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. En tot zover het nieuws. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk door werkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Met 8 kilometer file tussen Rosmalen-West en Zaltbommel staat het goed stil. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file door de werkzaamheden op de A20. Een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden bij Knoopend Tichelia 8 kilometer file. Op de N62 Borstelen richting Terneuzen tussen de tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel staat 11 kilometer file. De weg is namelijk dicht door een pechgeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

is DNO. De Hoofdstraatkerk in Hoogeveen zal deze zomer weer de deuren openen tijdens de Pullendagen. Gasten worden warm onthaald via de Rode Loper en ze kunnen genieten van muziek en verschillende kleine exposities. Deze zomer is het de laatste keer dat de Hoofdstraatkerk deze open kerkdagen houdt, want niet lang hierna verlaat de gemeente de kerk en wordt het gebouw getransformeerd tot de nieuwe bibliotheek van Hoogeveen. Het programma bestaat uit muziek en daarnaast kunnen gasten informatie inwinnen over Open Doors en de Alpha-cursus. De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet Versterking Lokale Publieke Omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hoogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Forum voor Democratie in Staphorst zou het liefst zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken, die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Het is niet duidelijk wanneer die weer open gaat. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markesower. De Raad vindt het geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Volkswagen snapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Een en ander heeft te maken met de dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. Mogelijk heeft hij in een container geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Hoe het nu met hem gaat is niet precies duidelijk. Volgens de brandweer is hij er relatief goed aan toe. Tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.
2: De Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op. Te beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Kelpen-Oler staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en het

0: meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

Dit is DNO. Team Zorg en Welzijn van DC Terra Meppel heeft de tweede prijs gewonnen bij de Nederlandse Onderwijspremie 2026. De prijs is goed voor €800.000 en ging naar de leerroute van leren naar levensecht, casusgericht opleiden in de zorg. De prijs vormt een erkenning voor een vernieuwende aanpak binnen het zorgonderwijs. In de leerroute volgen studenten van de opleidingen verzorgende IG niveau 3 en verpleegkunde niveau 4 samen een basisjaar. Dat gezamenlijke startjaar helpt hen om een beter beeld te krijgen van het werkveld en een gerichte studiekeuze te kunnen maken. Op 25 juli komt er weer een toffe coverband optreden op Park Drenteland in Zorgvliet. De vijfkoppige band Rockaholics zorgt voor een gezellige avond vol herkenbare en swingende rock'n'roll muziek. De band begint om 6:30. Rond 7:30 is er een korte pauze en daarna spelen ze door tot ongeveer 7:30. Kom gezellig luisteren.

De Open Boerenbedrijvendag in Ruinerwold is een jaarlijks terugkerend fietsevenement van circa 25 kilometer. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid kennis maken met lokale bedrijven, boerderijen en musea. De eerstvolgende editie staat gepland voor zaterdag 25 juli van 10 tot 4. De route is opgebouwd uit verschillende vaste en wisselende locaties waar je kunt kijken, proeven en ontdekken. Museumboerderij De Karstenhoeve, een authentieke 17e-eeuwse boerderij, fungeert als vast start- en ontdekpunt. Foute verhalen horen over het mooie dorp Zuidwolde? Kom dan naar een van de Foute verhalen kuiertochten deze zomer op 15, 22 en 29 juli of op 5 augustus. De Foute verhalen kuiertocht is een ludieke, ongeveer 5 kilometer lange wandeltocht in en rond Zuidwolde. Tijdens deze wandeling vertellen enthousiaste gidsen aangedikte streekverhalen, opmerkelijke anekdotes en humoristische historische feiten over het dorp en zijn bewoners. Meelopen kost €5, inclusief een versnapering.

0: 108, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is een datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. Tot zover het nieuws.
2: Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden.
3: De Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar we zijn nog verre van filevrij. Meerdere files vallen op, waaronder de A16 Breda.

0: autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Heb jij al gehoord?

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. Yao Wat Wei, een jeugdvriend van Rido Antari, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij 2 liquidaties. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. En tot zover het nieuws. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind. En langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden.
2: De Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 7 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24 Pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Let's do it.
3: Hey, zijn

thermometer te kijken. De outdoor thermometer. En die wijst nog steeds 25 graden aan. Op deze maandagavond 13 juli 2026. Het is precies 4 minuten na de klok van 8 uur hier bij DNO Radio. Fijn dat je luistert. Mijn naam is DJ Martin en tot 8 uur. Je weet het, hè, tot 9 uur zelfs. We beginnen om 8 uur natuurlijk. De Dance Show. Dance Beats met een line-up van de allerbeste dance in house. Een uur lang live vanuit de studio's dus van DNO Radio. Ik heb de allernieuwste zo dadelijk van Armin van Buren voor je, maar ook Calvin Harris. En onze landgenoot Melson zullen de revue passeren vanavond met allemaal nieuwe tracks. Van nog maar een paar dagen oud. De meeste zijn van 10 juli. Afgelopen vrijdag, dat is meestal de dag waarop de meeste nieuwe tracks worden geüpload bij de diverse streamingsplatforms. En dan zijn wij er van DNO Radio natuurlijk als de kippen bij. Om een selectie te maken van de allerbeste, maar vooral ook dus de meest recente dance en house.

minder bekende DJ-producer. Ik ken hem niet. Zijn naam is LB. Of Elby. Soms weet je gewoon niet hoe je het uit moet spreken, omdat je hem nog nooit eerder eigenlijk in de show hebt gehad. Het is een Italiaanse DJ en producer. En is vooral bekend geworden om zijn energieke, op UK Garage geïnspireerde house sound. En zijn grote populariteit op TikTok. Met hits als If You Let Me en Sitting Down Here. Nou zit ik zelf niet op TikTok. Maar als je op TikTok zit, dan heb je hem waarschijnlijk wel eens een paar keer voorbij horen komen. Elby! En ik heb van Elby de nieuwste track voor je klaarstaan. Van afgelopen vrijdag dus. Het nummer heet Hold My...

met zijn nieuwste track Hold My Breath. Voor de mensen die op TikTok zitten, die moeten hem ongetwijfeld kennen, want daar schijnt hij regelmatig met tracks voorbij te komen. Hij was in ieder geval voor mij totaal onbekend.

Radio. Lekker hoor. Ho, ho. Dat is wat we willen horen. De beste dance in house. Dan kom je zeker aan je trekken hier op de maandagavond tussen 8 en 9.

we hoeven onze kleren niet uit te doen om een leuke tijd te hebben hier bij DNO Radio. Aan de andere kant, met deze hitte heb je soms wel eens zin om wat kleding uit te trekken. Something Good zingt erover. Good time. We don't have to take our clothes off. Alle nieuwste dus. En ook de volgende staat er weer voor je klaar. Is een van mijn absolute toppers. Hij heeft ongelooflijk veel prijs al gewonnen. Heeft bijna 10 miljoen streams. Oftewel 10 miljoen luisteraars per maand op de streamingsdienst. Spotify.

0: Isla.
1: Enjoy the Silence was dat. Dus volgens mij ergens de medio jaren 80 of zo. Terug naar het nu. Terug naar Orion met High Hopes.

0: eerder gehoord hebt.
1: Ja, of je bent misschien zelf op zoek naar de allernieuwste tracks, dan zou het natuurlijk kunnen. Lavinia, het nummer Reasons hier bij DNO Radio. Welkom bij de show.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan, die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittende en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. En tot zover het nieuws. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
2: Let's do it! Hey.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittende en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En tot zover het nieuws. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En tot zover het nieuws. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.